0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak een bykie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij me zo moet verrein?
4: Dat is die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bikkie.
5: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die kaap op pad naar jou toe.

0: Daar is Auntie Billy se item nou daarmee een van Daryl in kleer. Kom ons kyk gewoon na die paar boodskappe wat deurgekom het. Ek wil net hallo sê vir Theo Witboy en George gevangenis van Sorita Witboy en Oma Lil Witboy van Riversdale. Ons is baie lief vir hom van Rita Witboy van Riversdale. Môre Jolien, dis 'n skaduwee sê die enetjie. Die enetjie sê, dit is 'n kers. Môre kan jy groot asbief vir my Round and Round van Gwen Jones speel.
1: Hartelijke goeiemorgen Jolien, ik wil vanochtend net van ik sê, hartelijk gelukkig die verjaarsdag van ik, dank u wat je betekent voor de gemeenschap, doen zo voort met jou goeie werk en al mijn familie, broers, zusters is gegroet, morgen bij je sterkte gauw gezond voor, en pastor Leon moet ook lekker verjaar, mijn werkscollega's jullie is gegroet, mijn dochters, bij je sterkte voor jullie, liefde groeten, Jelsie de prachtige Kasia, mijn familie in Swellendam, goeiemorgen.
2: Dus kaart is in die, dan wil ik net al die omroepers, ieder meikies, luisteraars, familie, vrienden, wil ik net zeggen goeiemorgen, en dan ook daar zijn Carpe Diem span, en Pastor Melka, mijn sister Debs, als ook aan Nicky Klute, wil ik ook zeggen, baie dankie, ik love word of the day every morning, en dan wil ik ook net baie sterke zeggen, daar zijn oudsoren Jolien, en dan een baie speciale persoon Jolien, van Bubbles, wil ik zeggen, gelukkig op zijn verjaarsdag, maar goed om nog rekening zien. En dankie voor die prachtige persoon dat hij is. En voor zijn liefde om omgeven, toe het al die luisteraars aan ons allemaal. Dankie Jolien, jammer maar mijn stem, die zich op ziekte raakt. Allemaal moet een mooie geziene dag heen, hè. Jolien, zo is het vasie. Mijn gelukkig gaan ook daar zijn paas en Leon, alsjeblieft Jolien. En hij moet een geziene dag heen, hè Jolien. Dankie Jolien.
0: Daar sê dankie Vaslin. Goeiemôre, ek wil net 'n versoekie instuur van my vir Amy Kish van Oakdale. Dit kom van die Michaels familie van Korinthe of Korinthe rivier. Kom ons kyk gou na die volgende enetjie. Môre, ek wil net 'n versoekie instuur vir Amy. Dit kom van die Michaels familie van Korinthe rivier.
3: Goeiemorgen, Brady. Ik was hier net daar aangekom. Wat is een ding, man. Wat gaat aan in die hoering, man? Oudshoering is in de darkness. Nah, man. En nou die mensen nog die lampies weggegee. Of verkoop, of wat ook al. Die ouwens steel nou al die geelieblikke ook. So die geelieblikke skaal toe. Hoe nou gemaakt? Nee, man. Nee, now we going back. But anyway. Kijkie. Is moos een lang arm binnenkort in de City of George. As jou naam Kosi, Geertje, Piet, Jani, Saki, en Willempie. Hy manne, ek hoor hy manne is gevaarlik, hy manne Kosi, hulle Pietel en hy manne is gevaarlik, met een lang arm so. Ek wil een paar strokes kry by hy manne, maar ook okay, jouwens, jou naam Piet, Kosi of Geert of Jani is. Of Sakkie, wacht voor mij bij die deur. Zij gaat samen mee in, ik betaal voor jou. En ik heb die box, die koele box bij mij, jij hangt bij mij, jij wijst mij net een paar strokes. Ons gaat langarm. Om die, ik denk zeker mij op zo'n paar strokes wijs. Ons gaat langarm. Maar Sakkie en Koosie en Piet en Jan, Geertje, Leiman, ik is daar zo. En Sebastien en Paula, ek het die van hy langskoene extra's gekry by aan die bereid gehoor, ek gaan na die langarm toe so, as een paar extra's wil, slaat ons hy langskoene sien jy, met amper soos Lucky Loop, hulle so goed te kom, en slaat hy goed is, ons gaan dansen ons.
4: Ja nee, hartelijk mooi aan jou Jolien, welkom terug. Ja nee, wie ons mense raak so gewoond aan julle nee. En as jy nie oppas dan wonder mens, waar is die mense, maar ja nee, kwoek, daar kan die gang met die werk, en is jy goed om aan jou te luister, en ja wat, ons dank aan die mensies, daar kan daar by julle, in die groot voorparadijs, met die krachtsaak en krachtprobleme, dit is een probleem, dit is een baie, baie groot probleem. Maar ja, Jolien, jy moet verder aan die flikke dag het. Kaboeks is... Ja, nie, hartelijk omhoog aan jou, Mr. Daryl Damons, Mr. Kickback. Ja, nie, jy sien Kaboeks, hy kopie jou stem, jong, Mr. Kickback.

0: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
1: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
3: Maritz Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing, for your professional and beautiful things.
4: Môre Julien en Beryl, welkom terug. En sterk dan ook zo'n mensen wat je zo nog graag naar moet zit. En dan wil ik bij je geluk zijn voor Pastor Leon en voor Babbel, zo ook voor jou ook. Bij je geluk op hulle verjaarsdag en hulle geniet en net goedheid en guns op hulle lewe. Dan groet ek vir Elsie en Maureen en Garcia. Julle is so goed, Elsie. En sterkte, Maureen. Ek hoor, jy is hier lekker nie. En Auntie Millie, ja, Auntie Millie geef vir Daryl lekker pak, ne? Ja, Daryl. En dit kom met liefde van Auntie. Dankie, Julien.
5: Goeiemorgen. Ik wil naar net Ophelia Pido geluk wens. Middag voor jou zag. Dat kom vanaf school naar Linda Kiewicz achter de kliniek.
6: Waarom niet?
5: Waar je niet speelt.
6: So, touch me now. Touch me so softly.
5: Touch me now of...
6: Touch me softly.
5: Touch me now of...
6: It touch me softly.
5: Touch me softly.
6: Dat komt van de nakkewis.
5: Dat komt van de nakkewis achter de kliniek.
7: Daar sê, dankie Linda. Kom ons kyk gauw na nog so paar boodskapies. Dan het sy les die iets gestuur, Clive's Memorial Service. 20 August 2026, 1830. At Honley Civic, nee. So dat is die memorial van Clive daar, nee. Kom ons kyk gauw na die volgende boodskapie. Môre Julien, René, Reileen en opa Frans. Ek is ingeskakel van Weidelberg en pastoor Leon Prinsloo, Bubbles Eloise Krause van Berdel, wat allemaal vandag vir jou godsrykste sendinge oor julle lewe geniet elke oomblik daarvan van Mina Conradi. Dan het ek nog een stemnota, kom ons leid het af, daar is het op, môre.
8: Goeiemôre, Jolien, hoop het gaan goed saam met jou en allemaal in die ateliers maak, hoe hier van Mosselbaai. Nou wat ek Daryl hoor praat daar oor die radio, ek wil net sê, dankie vir al die mense wat die paaie so vir ons bou in George, vir al die enigasse manne, al hulle opofferinge wat hulle maak om so ons vroeg werk toe te kom, en saans laat huis toe te gaan. Ek dink net wat hulle moet deurmaak, somtijd is het nie makkelijk om te werk in die pad, die moet goed wat jy toegesnou word, maar die manne is sterk en die manne werk mooi in die infrastructuur vir die mens om het vir hulle te gemakkelijk. So dankie vir al die manne wat in die pad werk, as het nou die drivers is, die operators, die skills manne, baie, baie trots op julle. Ha, sê dankie Jolien.
9: Thank you. loaded beats on the track.

0: Daar sê hy, welkom terug, tyd so 6 minute, amperkies 5 minute voor 12 en Freddie Nelson het een boodskap gesê, hy sê thanks for a great show Queen Jojo en dit kom van Freddie Nelson. Ja, dis my story vir vandag, ek moet uit 12 uur lees na so goeie vir ons die nuus om 12 en net daarna dan is het die midday connection saam met DJ Sebastian, nee. So ja, van my kant af, een mooi en geseënde dag verder, en onthou, ek het môre selfde tyd, selfde plek, een afspraak.
1: Whether you're relaxed

Goedemorgen, Jolien. Hoop het gaat goed samen met jou en allemaal. In die ateliers maken we van Mosselbaai. Nou wat ik tegen wil praten daar over die radio. Ik wil net zeggen dankie voor alle mensen wat die paaien zo voor ons bouwen, George. Voor alle inrasse mannen, alle opofferingen wat ze maken om zo ons vroeg werk toe te komen. En s'avonds laat huis toe te gaan. Ik denk net wat ze moet dieren maken soms dit is het

Nou ja, goedemiddag. Welkom terug hier bij ons stem in die hart van die paradijs. 25 minuten over hier van 12 uur. Te midden van al die uitdagings, nee. Dat is de 18e dag van augustus 2026. Hartelijk goedemiddag. En ons krijgen onszelf gereed voor die nieuwshoogtepunten. Binnen enkele oomblikken in Afrikaans.

0: in Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manziwater, Oudtshoorn, Diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manziwater, water, gee lewe.
1: All right, welcome back. Welcome back. Yes, I gave you the news headlines at about 1:30, coming up at 2 o'clock. That complete bulletin at 2. And let's have a look and see what's happening on the WhatsApp line. All right, welcome back. Welcome back. Somebody says, Auntie Jean says, very good afternoon, Sebas. Lekker. Sebas, ek skier nou hier oor die vloer. Lekker, sê. Sê Auntie Jean hier van my. Jean, thank you so much. In FM, hello.
2: Basie.
1: Hallo.
2: Ek groet jou familie Basie. Ek groet vir amal wat geskakel is. Wat Basie?
1: Yes.
2: Ek groet ek vir Bobo Lucius sy groep. Drie mensen staat het op sy groep. As ja. Daar is het. De Eden Mike is as ook. Daar is aan Donovan en Veronica wat ook in geskakel is. So Basie, ek wil nie daar is aan Pastor Leon. En Bobo sê gelukkig hulle verjaarsdag. En mag God hulle nog rijkelijk sien. Mm. En ja, dan moet hulle dag hier geniet. En dankie Kebas vir die song wat jy nou speel. Oh,
1: I
2: love
1: that
2: song.
1: Thank you, Sebastian.
2: Mooi blij,
1: Fassie. Thank you so much, Fassie. Appreciate that. Appreciate that. Goedemiddag, Sebastian. Verjaarsdagwens gaan aan Pastor Leon Prinsloo. Dat komt met liefde van Herendien Wright en die Titus gesinne. Nee? Ja, natuurlijk is het die grootman sy verjaardag vandag, Pastor Leon. Geluk met die verjaarsdag, dierbare. Alle hulle seën daar vir u. En u met een fantastische dag het vandag, nee? Ja, nee, wat? Een jaar wijzer, ouwer. Sterkte daar. Kom, ons sluit aan by Rudy hier vanaf Cornwall. Rudy, hartelijk goeiemiddag.
3: Hartelijke goeiemiddag aan al ons Eden FM luisteraars. Allemaal wat ingeskakel is op ons gunsteling radiostasie 93.8. Baie groete en sterkte daar buite aan ons breër gemeenskap, my familie, my collega's, my vriende, my Jabez familie en 'n spesiale groete aan my pragtige vrou. Vandag wil ons weer praat oor misdaad wat so hoog seevier binne in ons gemeenskap. Misdaad doen om voor op verskillende maniere en ek wil vir die gemeenskap vra om saam te staan, om hande te vat, om te speak out. Ons kan nie elke keer dat 5 of 6 mannetjies wat hier in die oggendure beweeg met rugsakkies wat kabels afkap

0: Yes, indeed. For Eden FM, he is Sebastian Courage. Thank you, colleague. Thank you, brother. Thank you, friend. Thank you, mentor. Thank you. Thank you, Sebas. And he will be back at 4 serving you the mains right here on your Drive Time Show. A very good afternoon, hartelijk goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, steeds wel lauw op, je familie is goed, voilà, allemaal is ook voor een groep, voilà, wat mijn steen kan horen. Voilà, dan wil ik net bij al die vorige omroepers dankjes even voor alle programma. En dan ook wil ik daar ze weer eens aan paaste, Prins Lou en Babbelicious, wil ik weer eens net gelukkig op de verjaarsdag. Ja, Babbelicious is alweer misschien in Edson. Ons weet niet waar zij bij de boy niet, want ik nog niet. Voor ons geboren zijn op uw groepje. Ja, en ze dacht hier lekker niet en dank je voor Pola. Dan zeg ik ook bij je dank je daar zo aan Sarah, wat hij een prachtige lied aan te vragen. Dat ja, en te schakelen. Voor de laatste kans. Dank je Pola, zoals je Fassie.
0: Dat is een Fassie. Lekker om van jou toe. Ja, Fassie, is groot verjaarsdag wat vandaag plaatsvindt. Ik ga zo'n beetje later gaan ik bij hulle uitkom. Die groot kanonnen wat vandaag hulle verjaarsdag vier. En dan moet je maar ietsje drinken daar van ik heel Fassie. Ik denk als ik een koksje vat, een beetje visolie en asijn en suiker en een beetje water. Ik weet niet, ik denk is zoiets, ja. Maar vind maar recht, Fassie. Maar ons moet iets doen aan die krap in die keel. Maar dan Paula Hobbs, altijd plezier om naar je programma te luisteren. Baie, baie dankie, my broer, voor elke dagse boodschap. Dat komt van Katrina Marie van Concordia. Nice, baie dankie, Katrina Marie. Goeiedag Paul, wil net vir Babbelicious Gods rykste seëninge toewens met sy verjaarsdag vandag. Ons waardeer hom, al sy opofferinge en ons liefies hom klompies baie. Hy moet sy dag geniet, want hy is alweer missing in action. Hoop die wind waai hom weer tot daar by jou in die atelier. Ek hoop ook so, dat hy Suidooster vir Babbelicious gaan wy die birthday boy. O, oh, ons glo so. Oké. Na dat advertentie ben ik dan Joel ons lekker hier op jou Drive Time Show. So ja, jy is by Eden FM, jou stem in die paradijs. Dit is nou precies 25 minute voor 4.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos. So sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: I'm telling you, die in a key, load the beats, touch me softly hier op je drive time show. Is maar een winnaar. Is altijd een winnaar wees. 14 minuten, dat is dan weer 13 minuten voor die uur van 4. Wat een goeiemiddag. Ons praat oor die eigenskappe, ons kyk in die kwaliteite, die kenmerke van een goeie vriend. Maar dan moet ek ook sê, nee, een mens krijg een vriend en dan krijg je een vriend. Van my voel het persoonlijk dat een vriend het een bykie meer diepte as een vriend. Een wijze man het ook by geleentheid het gesê, een goeie vriend is soos goud. Nie altyd perfect nie, maar altyd daar. So wat is van die eigenskappe, wat is van die kenmerke van een goeie vriend? Ja, natuurlijk vertrouwen en loyaliteit. Loyalty. Een goeie vriend is iemand wat jou geheim sal hou. Jy kan hom vertrouw, jy kan haar vertrouw. As jy iets gesê het van die vriend, nee, dit bly by die persoon. Dis die uitprater. Die persoon staan by jou, selfs as het moeilik raak. En allemaal draai teen jou, sal hy vriend saam met jou staan. Ja, as jy verkeerd is, gaan hy of sy vir jou sê, jy is verkeerd, maar hulle gaan jou nie vir die wolwe gooi nie, spreekwoordelik gesproke, gesê. Hulle gaan jou nie vir die wolwe gooi nie. Jy krijg ook uit type mense nie. Hulle gooi jou vir die wolwe as jy dink hulle is jou vriende. Eina. En hulle praat nie achter jou rug nie. Hulle doen nie dit nie. Iemand wat baie goeie vriend is, is Paaste Malcolm de Jager. Hartelijk goeie middag, Paaste. Welkom by die
1: middag,
0: drive.
1: Middag, Paula Hops in middag, streek. Sê. Paula, dit is die goddelike waarheid dat jy nou praat van die vriendskap, nie? Mm. Ja, ons ondervind dit gereeld. Gereeld ondervind ons dit wat jy nou genoem het vir ons. Baie dankie vir die bemoediging. Maar Polletjie,
0: goeie ding in die
1: saak nou nie lucht oor. En hom in die lucht. Mooi middag verder. Dankie vir die bemoediging.
0: Baie dankie, Paaste. Het amper geklink, nee, asof ek en Paaste telefonies in gesprek was. Paaste, dankie dat jy ook, jy is dan daai goeie vriend ook vir my is, nee. En die ander ding wat ons vir mekaar moet sê, is dat een goeie vriend, of een goeie vriend, ja, is ook iemand vir wie jy nie elke dag sien nie. Jy het nie noodwendig elke dag contact nie. Maar wanneer jy mekaar nodig het, dan doen daar die persoon moeite. Geen versoek is te zwaar of te groot nie. En die persoon gaan ook eerlijk met jou wees. Ja, ons moet ook dit vir mekaar sê nie. Een goeie vriend gaan eerlijk met jou wees, die vir jou te sê, kijk hier my boeta, jammer man, maar ek is nie nou by mens om daar te wees vir jou nie. Want as gevolg van X, Y en Z en A, B en C, nou is die communicatie alweer. Ons praat oor vriendskap, bykie verder net na die advertentiebreek.
2: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
3: Eden Bet is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
3: Edenbets, quality made affordable.
5: Ek say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

Oh, mensen. Altijd zekere vrienden. Ja, wat, maar net een manier om het ding te stellen. Nee. Goedemorgen, Paula Hobbs en iedereen even familie. Ja, nie Paula, my brother. Ek het my lang al onttrek van die lang geel tonge. ons praat vanmiddag oor vriendskap en die eigenskap en die kenmerke van oprechte en ware vrienden. Kom ons gesels oor omgee en empathie. Nou, een goeie vriend of een ware vriend is iemand wat rechtig na jou luister. Jy krijg mense, hulle kan nie wacht dat jy klaar gepraat het, so dat hulle kan praat. En iemand, hulle geef vir jou kans om te sê hoe jy voel. Hulle hoor jou. En dan, hulle voel ook saam met jou. Wanneer jy

0: Does it know? Mr. Mario makes it right. Ek stel hom onmiddellik aan die woord. Wat nou goeiemiddag, Mr. Mario, jou opsgroet vir jou die arkie van die Klein Karoo.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, die kragonderbreking het natuurlijk ook een groot effect op die vloei van verkeer, vooral in die middel van die centrale sakekern daar in Oudtshoorn en omgeving. Ons vraag maar die motoriste, vooral by verkeerslugbeheerde kruisings, om maar uiters versigtig te wees, seker te maak dit is veilig voordat hulle voortbeweeg. En indien daar pindingsbeamtes is wie daar diens doen, hulle aansiene maar nou gezet te gehoorzaam daar. Dan steeds daar in die kant van Oudtshoorn het ons die R328, die pad naar die Kangogrotte wat oop is vanaf 7 uur die ochtend tot en met 6 uur die aand, met stoprybeheer in een baan of een laan wat betrokken is daar. So is vraag my motoriste om hulle beplanning daar te doen vir die ritte wat hulle onderneem in daar die richting. Dan die kruising daar op die hoeken van Nelson Mandela Boulevard, sowel as P.W. Botha Boulevard, richting in die westelike richting, het ons ook natuurlijk baie voetgangers wat daar beweeg, so is vraag my die motoriste om asjeblief op die uitkyk te wees. Dan het ons stadig bewegende verkeer weer in Louis Fourie vanmiddag tot by die Hartenbos intersectie, ook daar waar ons links draai in die richting van George en Kaapstad onderscheidelik. Dan op die N2 Frans waar weer eens motoriste tussen Pakkelsdorp kruising daar op die hoeken van Nelson Mandela Boulevard, sowel as P.W. Botha Boulevard, richting in die westelike richting, het ons ook natuurlijk baie voetgangers wat daar beweeg, soos vraag maar die motoriste om asjeblief op die uitkyk te wees. Dan het ons stadig bewegende verkeer weer in Louis Fourie vanmiddag tot by die Hartenbos intersectie, ook daar waar ons links draai in die richting van George en Kaapstad onderscheidelik. Dan op die N2 Frans waar weer eens motoriste tussen Pakkelsdorp sowel as die Tembaleto afrit om op die uitkyk te wees vir voetgangers wat daar beweeg, as ook in P.W. Botha Boulevard recht oor die metro behuising schema daar. So motoriste moet asjeblief op die uitkyk wees. Dan wil ons ook maar vraag vir voetgangers om so ver as moontlik nie die N2 te gebruik op die stadium. Dit is uiters gevaarlik. Ja, Mr. Paula, sodra jy op die pad gaan, gebruik maar die defensieve manier of methode van bestuur, die K53. Dis al manier, soos ons altyd sê, om gevare betyds te identificeer en daarvolgens dan op te tree. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs.
0: Mr. Mario
1: Gievelaar. Mr. Paula, u moet verder een fantastische dag hee. Groete, tot morgenmiddag.
0: U moet ook een fantastische dag hee. Groete, Mr. Mario. Tot morgenmiddag. Eden FM, dit was Mr. Mario gewees.
1: En daarvolgens dan op te tree. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs.
0: Mr. Mario
1: Gievelaar. Mr. Paula, u moet verder een fantastische dag hee. Groete, tot morgenmiddag.
0: U moet ook een fantastische dag hee. Groete, Mr. Mario, tot morgenmiddag. Eden FM, dit was Mr. Mario gewees. Hy bring vir ons die padverkeersverslag hier op jou nummer 1 Ratos, Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie dankie, Mr. Mario. En ons praat vanmiddag oor oprechte en oor goeie vriende en vrinne, soos ons het noem, en ek kan vir u sê dat Mr. Mario val in die kategorie van een goeie vriend. Hier is Shack Attack met You'll Never Know. Die Hops is saam met jou tot en met half 6. Hartelijk goeiemiddag.

0: Here on FM, it is Shack Attack with You'll Never Know, bringing us to 28 minutes past the hour of 4. Kom ons kuier 'n bietjie daar in Waslapiland, 060-505-2693. Goeiemiddag.
1: Hallo Paula Hopskedot. Al die maatjies is gegroet.
0: Dan
1: wil ek baie geluk sê vir Pastor Leon op sy verjaarsdag. En ook geluk aan Bubbles op sy verjaarsdag. Goedheid en guns op hulle lewe en ek hoop hulle dat hulle daar al geniet so ver. En Bubbles, onthou wat Pastor Leon altijd sê, ons raak ouer. En dat kom met liefde van Antima.
0: Ja, Antima. Inderdaad, ons raak ouer. Happy birthday King William Gordon, godsrijkste seën dienaar. Het kom van Pastor Malcolm de Jager. En dan, good afternoon. I was busy, what's the topic, brah? En as het iemand wat zoveel, dat is Freddy Nelson. All the way from the United States of Cornwall. Freddy, ons praat vanmiddag net so'n bykie oor, wat is jou verstaan van een goeie vriend? We are nearing 4:30 p.m. and Sanazo Gua is ready with your headlines in Isikosa. A very good afternoon, Sanazo Gua. You may take it away.

0: Maar sê Paula, jo, ek kom uit 'n diep slaap toe ek vanoggend wakker skrik. Toe sê ek pap vrot van die griep. Ek het my, ek het jou motivation gemis. As jy dit weer kan gee, baie dankie Paula, met liefde van Ramona van Nysnag. Ramona, ek deel dit met graagte vir jou en ook al die ander luisteraars wat het dalk gemis het vanmiddag. En daarom praat ons juist dan oor vriendskap. Ons het Rai Wousen het gekom uit Spreuke 17 vers 17. Waar Salomo die volgende sê, hy sê, kies jou vriende versigtig. Een ware vriend sal jou deur dik en dun bystaan. Soos een goeie broer is hy altyd by jou. Een mooi wees vriend sal jou net ondersteun terwyl dit goed gaan. So ja, daar het jy dit nou. Hartelijk goeiemiddag Kevoeks, hoe gaan het daarmee werk?
1: Hartelijke middag aan jou, Mr. Polle, en al die eden, vriende, familie Polle, ja, Kevoeks, meld ook net aan, sy oor is by die radio, ingaak, ingeskakel, druk aan die gang met die werk, soos altyd. Maar ja, jylle moet maar lieflike middag verder, en veilig huis toe gaan, en ja, kyk maar mooi achter jylle self.
0: Daar is hy Kevoeks. It is your drive time, so 28 minutes before the hour of 5. Here is Elder Bart and Faith Evans with a tune called Lay With You. Let's do this, Eden FM.

0: Ireen FM, hartelijk goeiemiddag.
1: Nou, Paula. Ik weet niet of je gedag en weet wat bij je, maar ik kom daar van toe. Goed, je vindt het beleven en je is maar godsman. Maar dank je, Paula, dat is mooi gedaan. Kom van het midden van de stal.
0: Mooie dag,
1: Paula.
0: Mooie dag. Bye. Bye, dankie. Bye-bye.

En dan sit Desiree lekker, jy Paula, jy maak my kombuis aan die brand. Desiree, al die pad vanaf Herbertsdale, lekker jy. Paula, oeiene, voel swak, maar my tone beweeg onder die beddegoed van Ramona uit die neus na uit. Kop gaan links en dan weer rechts. Ramona gou beter word. Hier gaat ons!

0: Yes, indeed. Turn back the hands of time. Mikey Helen. Oh, on the drive. Turn back the hands of time. Wat mij brengt bij grootheid, kan je nou meer. Oh, daar was een lekker in geweest.
1: Hartelijke goeiemiddag, meneer Hollehoop. Ja, hier ingehaak en ingeskakel. Je hebt een prachtige, prachtige Rousdal, meneer. Ik vertrouw het gaan goed, hy kant. En wil ek ook net vanmiddag baie geluk sê, weer eens daar aan paaste Leon Prinsloo aan die kant van Grootbrak. En ook aan ons meneer Faik Valtein aan die kant van Rousdal. En ook daar aan om Jackie, wat vandag verjaar goedheid en guns op hulle nuwe levensjare. En mag die jare hulle nog spaar met vele gesonde jare. Baie liefde, Jacques Windvogel.
0: Ja, sê baie, baie dankie, Jacques Windvogel.

Dit is nou bykans 27 minute voor 6 en MJ is gereed met Rien in het. MJ, ons sien baie uit om te hoor, wat het jy? Soos die Engelsman sê, up your sleeve for today. It is over to you, my brother. Take it away.

Dis jou stem in die paradijs, dis hier in FM. Goeienavond en baie baie welkom, lekker om saam weer te kan keer 17 minute oor die eer van die 10 eer. Ek is Jason Stanley in jou geselskap en wat een plezier om hierdie dinsdag die 18de augustus saam met jou te kan keer 10 tot 12 op dinsdag, woensdag en donderdag aan is dit ons late night drive en wat een plezier om saam met te kan keer. Ek is Jason Stanley, Dr. J is jou love doctor saam met jou en geloof vertrouw dat ons hierdie dag, wat dalk een bykie moeilik was, dalk een bykie blauw was, al is het dinsdag, en al was die dag nie soos wat jy gehoop het, is al uitdraai nie. Geloof vertrouw, dat hierdie twee ere saam met ons as Eden FM jou dag laat goed afsluit met net die beste klanke. Sit achter oor, ontspan, en die nie dalk in die bed is, weet ek jy ontspan al reeds al, maar kom en geniet die klanke saam met my op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons WhatsApp nummer 060-505-2693. Gewoonlik is hier die eerste eer tussen 10 en 11. Ons speellys wat opgestel is en jy geniet het saam met ons en dan het jy as ons late night drive luisteraar soos een nachteile die geleentheid om die laaste eer van die dag saam te stel ek praat van die speellys saam te stel met jou beste love songs en slow jams. So kom ons geniet elke oomblik saam met mekaar. Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM.

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. J's Your Love Doctor.
1: De show Stemmen in Paradise, de Sirius FM, hier is jouw laat nog programma. Ik is Jason Stanley samen met jou. In geloof vertrouw dat jullie klanken genieten. Sally Batchy met Never, Never, Never. Teddy Pendergrass voor het met Hold Me in Your Arms Tonight. Hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. En wat een wonderlijke klanken. Wat op die speellijst was, samen met Whitney Houston, doen hij daar die in. Dan ook Good of Ray Goodman en Brown met Special Lady, Teddy Pendergrass voor het. In My Time, Randy Crawford, So One Day I'll Fly Away. Ons ook gehad voor Brian Adams en Barbara Streisand, I Finally Found Someone. Billy Ocean's Suddenly, as ook Aretha Franklin's Ever Changing Time, was deel van die klanken waarna u geluister het in die eerste so wat uur van ons program. Dus so 3 meter voor die uur van 11 uur. Ons maak vir muziek en dan gaan ons kyk na ons WhatsApp-lijn boodskappe 060 505 2693

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor. Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor. Only on Eden FM. You know I'm no.
1: Jou laat nog program op Eden FM, jouw stem in de paden. Het schijnt na 10:30. En wat een wonderlijke tijdje wat ons aan elkaar heeft. Zo lekker naar die muziek geluisterd. En een beetje naar die boodschappen gekeken. En heel vergeet om. Zeker te maken dat die microfoon aan is. Maar wat een plezier om samen te gaan keien. Die volgende boodschappen wat deerkomt zei. Good evening, Dr. J is Jason Stanley. De Love Doctor, ek is elke dinsdag tot donderdag ingeskakeld op die radio, luister na die lekker love songs wat jy vir ons speel. Vat my terug na my kinderjare. Maar kan jy asseblief vir my die song speel van Shania Twain, You Still The One, aangevra. Een skopje wat deerkom sê, good evening, Dr. J is Jason Stanley, The Love Doctor. Ek is elke dinsdag tot donderdag ingeskakeld op die radio, luister na die lekker love songs wat jy vir ons speel. Vat my terug na my kinderjare. Maar kan jy asseblief vir my die song speel van Shania Twain,